Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Veel hinder door de Nationale Vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
2: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
1: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Listen to the man with the golden voice. Het enige dat je daarop kan zeggen is dat je de gouden stemmen enkel eigenlijk hier hoort bij Melinda FM. Goedemorgen.

Tupac and Change. Vandaag zijn we dus vrijdag 9 oktober en we keren terug naar 9 oktober 1914. Want in België viel toen Antwerpen in Duitse handen.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Barbra Streisand. Vandaag gaan we het hebben over Vlaams rood-bruin bier, over alcohol, over elektrische nieuwe wagens, uit nieuws van het Astridpark uit Nieuwpoort en nog verder duiken we in het nieuws van Oostende en Houtoost.

DJ D'Agostino, L'amour toujours. Vlaams rood-bruin bier, dat geniet voortaan Europese erkenning. De Europese Commissie heeft de registratie van het West-Vlaams streekproduct als beschermende geografische aanduiding goedgekeurd. Het gemengd gegist bier wordt gerijpt in rechtopstaande eikenhouten vaten, de zogenaamde foeders. Die rijpingsmethode dat is uniek in de Belgische brouwerscultuur en geeft het bier zijn typische zachte, zachtzure smaak. I never

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

0: I Love Life.
1: Vlamingen drinken steeds minder alcohol en dat blijkt eigenlijk uit een bevraging van Kop op tegen kanker. Intussen drinkt 44% van de volwassenen zelden of nooit alcohol, tegenover 36% in het jaar 2022. De mythes over alcohol die verliezen terrein en nog 36% denkt dat matig drinken goed is voor hart- en bloedvaten, tegenover 45% in 2022. We zien dus wel een duidelijke verschuiving, want minder of geen alcohol drinken wordt steeds normaler, terwijl de kennis over de risico's wel toeneemt. Wat weten we er nog over te zeggen? Het draagvlak voor strengere minimumleeftijd, dat groeit wel. Van 55% naar 60%. En de sociale druk die daalt dan weer. Van nog 25% van de Vlamingen voelt zich eigenlijk verplicht zich te verantwoorden wanneer ze geen alcohol drinken. Terwijl dat het eigenlijk nog 31% was in 2022.

0: Forever Young. Dan hebben we nog een primeur voor 7 uur voor vandaag. Dat is dat de ruim helft van de nieuwe wagens eigenlijk volledig elektrisch is. Wat voor het eerst in meer dan de helft van de nieuwe ingeschreven personenwagens in België is het volledig elektrisch. Dat blijkt uit de cijfers dat we hebben binnengekregen. Na een record van 46,2% in augustus is nu met 50,9% de symbolische grens doorbroken. Opvallend is eigenlijk wel dat de elektrische wagens in september ook de kaap van 20% namen bij particulieren. Die grens is des te betekenisvoller omdat de elektrificatie van de Belgische automarkt tot nu toe vooral aangedreven werd nog eens door bedrijfswagens.
1: Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Ik denk dat ik geen gevoelens heb.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
2: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
1: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
3: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
1: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
4: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
1: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Ja, tegenwoordig is het Sir Cliff Richard, maar het was nog in de tijd dat hij het gewoonweg Cliff noemde. Wired for Sound 1981. Welkom, dit is Willinda FM.

Ik heb nog nieuws vandaag uit Houtelst, uit Oostende, maar ook nog eens met de omgeving rond het Astridpark. Die krijgt een update en dit dan in Nieuwpoort. De tweede fase van de vernieuwingswerken in het Koningin Astridpark in Nieuwpoort moet tegen het kerstverlof klaar zijn. Stadsbestuur investeert meer dan €260.000 in een grotere parking, wandelpaden en de verbinding met de Stationslaan. De parking krijgt 25 plaatsen bij en in totaal nog 4 laadplaatsen voor elektrische voertuigen. Ze worden ook allemaal aangelegd met waterdoorlatende materialen. En de werken zijn in het najaar dus gepland om de hinder met de tennisclub te gaan beperken.

Bloodline. We gaan terug naar de jaren 70. Laten we zeggen, eind van de jaren 70. Bill Withers was dan heel bekend met verschillende werken. Eentje daarvan die draaien we nu. It's a Lovely Day. Welkom, dit is Melinda FM. Nog altijd Vroege Vogels met Mike tot 8 uur.

In Oostende organiseert rond de Werelddag van Verzet tegen Armoede activiteiten over leven met een beperkt inkomen. In de Grote Post en in de bibliotheek van Chris Lambert. In de loketzaal van de Grote Post is er nog tot en met 19 oktober de korte stop-motion film. Er was eens geen sprookje te zien. Mensen in armoede maakten die samen met kunstenaars Koen van Loke en Griet Corneli. En de bibliotheek toont in deze maand dus ook een leven in armoede zit vol drempels. En dit dan van Amrassade met ook nog samen Divair. Op 17 oktober is er om 11:55 soep met brood bij een tent aan de bibliotheek waar mensen in armoede getuigenissen gaan delen. Om 13:30 speelt de improvisatiegezelschap in Pormer in de Forumzaal.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: nieuwe vrienden.
1: Kusje en Bazaren blijven nog even hier. We hebben dus nog nieuws uit, houtoost, hè? Want de laatste jaarsleerlingen technische wetenschappen elektromechanica van Saam Kardijn in Diksmuiden onthullen nu zondag aanstaande een zonnewijzer. En dit aan de kerk van Houtulst. De constructie waaraan de leerlingen een schooljaar lang hebben aangewerkt, die komt bij de Engel met het schild aan de zuidgevel. De kerk is niet precies naar het zuiden gericht, hoewel dat voor een zonnewijzer wel nodig is. En daarom maakten de leerlingen extra berekeningen, zodat de schaduw de juiste tijd aanwijst. De lasafdeling hielp hierbij de uitvoering. En het idee sluit aan bij de geschiedenis van de kerk uit 1922. Het zit erop voor vandaag. Mij rest jullie nog allemaal een heel fijn weekend te wensen. En maandag aanstaande vanaf 6 uur een nieuwe week vol

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
2: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kuststram, daar zijn er ook maar 60%.
1: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
3: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
1: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk in het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
5: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
1: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Ze waren erg populair in de jaren 80 in Vlaanderen, maar vooral in Nederland, de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More als begin van deze muziekdoos op donderdag. Wees welkom.

Een van die legendarische nummers van Mike Anthony. Het was wellicht ook zijn grootste hit. En Why Can't We Live Together? Dit is

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Morgen zaterdag 10 oktober huilt Diksmuide zich tijdens Wondernacht opnieuw in het duister voor een avond vol mysterie en verwondering. Vanaf 19 uur worden bezoekers meegenomen op een gratis sfeervolle wandeling door het stadscentrum waar licht, muziek, theater en vuur samenkomen in een magisch spektakel. Deze Wondernacht start en eindigt op de Grote Markt van Diksmuide.

Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. En dan het weerbericht. Wel, vandaag vrijdag blijft het overwegend droog, maar met vrij veel wolken. De maximatemperaturen zitten tussen de 9 en de 15 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

We hebben er nog eentje opgevist uit de doos van Paul Severs en Zeg eens meisje. Straks om 9 uur is er regionaal nieuws. Dit is nog Dolly Parton.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Wevelgem heeft de politie een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Agenten die vonden er 2800 kilogram tabak en sigaretten. In het gebouw stonden ook 27 bedden voor arbeiders. De douane heeft dit jaar in ons land al 13 illegale sigarettenfabrieken ontmanteld en dat is een record. Door het stormweer heeft de organisatie van de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist de planning aangepast. De keuring van de oldtimers vond plaats aan het casino in plaats van aan het startpodium op het Albertplein. Door de hevige wind was dat daar niet veilig. Ook enkele locaties voor het publiek gingen later open. De rallypiloten die laten zich niet tegenhouden. Zij zeggen ook vandaag met het dak open te rijden. In Menen zijn twee verdachten aangehouden voor een moord. Het slachtoffer is een 41-jarige man die dood werd teruggevonden in de koffer van een wagen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De verdachten zijn een 49-jarige vrouw en een 68-jarige man. Beiden komen uit Egypte. De bouw van de nieuwe woontoren Petit Rouge in Blankenbergen loopt opnieuw vertraging op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die stelt de zaak voor onbepaalde tijd uit. Eerst moet het Grondwettelijk Hof duidelijkheid geven over een wetsartikel. Pas daarna beslist de Raad of de vergunning eventueel wordt vernietigd. Twee gepensioneerden herstellen vrijwillig meer dan 50 bronzen naamplaten van de militaire begraafplaats in Houthulst. Hugo de Jager uit Zedelgem en Dirk de Metz uit Lembeke herstellen de platen nadat dieven ze van de graven hadden gerukt. Ze werkten daarvoor wekenlang in een depot van het toekomstige tankmuseum in Ieper. En tegen wapenstilstand op 11 november moeten de naamplaten opnieuw op de graven zitten. Op de Scheepsdalenbrug in Brugge is de boodschap Samen over de brug verschenen. Kinderen, vrijwilligers en buurtbewoners die maakten de tekst zichtbaar door vuil van de brug weg te wassen. Die techniek heet clean tagging. En met de actie willen de initiatiefnemers mensen uit verschillende buurten, generaties en achtergronden met elkaar verbinden en eenzaamheid tegengaan.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zwaar bewolkt met af en toe regen of motregen. Later wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Vanavond trekt opnieuw regen over het land en de minima die liggen tussen 14 en 18 graden. De zuidwestenwind neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee tot 70 km per uur. Vannacht wordt het geleidelijk aan droger met enkele opklaringen en plaatselijk nog wat buien. Het weekend dan, zaterdag en zondag, krijgen we geregeld zon, afgewisseld met wolken en kans op een bui. De temperaturen die liggen dan tussen 11 en 15 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

In 1982 kwam deze Nederlandse René even piepen in de hitlijsten met High Time You Went. En het was ook haar enige hitsingle in de tijd. Goedemorgen, nog een uurtje te gaan hier op vrijdagmorgen in de muziekdoos. En we gaan er het beste van maken met hits en classics uiteraard. Dit is onder meer Gracie Abrams.

Bazaar. En ooit komt er een dag. Annie Schulder was jarenlang het gezicht van BZN, weet je nog wel. En daarna is ze naar een solo-carrière overgestapt met een album met allemaal covers. En dit is een cover in de tijd van niemand minder of Marty Webb. Take that look of your face.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

James Blunt, Martin. Geweldig mooi nummer, 1973. Zometeen hebben we Celine Dion, Natri Voici met La Spagnola.

De Jonas Brothers en Only Human. Stress nooit over mensen uit je verleden. Er is een reden dat ze jouw toekomst niet hebben gehaald.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een van die studioformaties in de tijd, Vogue en Dancing the Night Away. Dit was de muziekdoos voor deze week. We openen ze opnieuw maandagmorgen na het nieuws van 8 uur. Nog een fijn weekend toegewenst.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Stielemans.

0: vijf dingen tegelijkertijd te doen is bij de meesten ondertussen vervangen door één simpele gedachte. Als het vandaag maar gedaan raakt. We maken er opnieuw een uurtje van met heel veel herkenbare muziek, leuke weetjes, wat regionieuws en straks hebben we ook een vinylplaatje van op onze platendraaier.
1: Stef Tielemans, goeiemorgen.

0: onder de noemer Busje komt zo. Dat waren de Venga Boys en We Like to Party. Deze vrijdag 9 oktober start vanavond in Oostende vanaf 5 uur de oktober voor. De kermis trekt zich uit over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. En dit jaar zijn er maar liefst 74 attracties te ontdekken. Ook enkele nieuwe attracties maken hun opwachting, waaronder de Hurricane. En de Oktober voor die blijft vervolgens tot 8 november. Meer informatie vind je terug op de website van Oostende. En vanavond kan je in Brugge naar de Afterglow van Emil van den Bergen gaan kijken. Het is een bijzonder dansduet waarin verschillende generaties elkaar ontmoeten. De voorstelling gaat over afscheid, nalatenschap en de relatie tussen moeder en zoon. Op het podium staat naast Van den Bergen ook de 82-jarige balletlegende Birgit Keil. Dans, muziek en beweging worden samengebracht in een bijna futuristische voorstelling. En die begint om 20 uur in het MAS in Brugge.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg en op het werk. Melinda en Ben.

Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Sorry I'm here for someone else. Dat was Benson Boone hier bij Melinda FM. Het is tijd voor een lekkere tas koffie.
1: De koffieplaat.
0: En ik heb daarvoor een hele fijne plaat uitgekozen. Als je op dit ogenblik aan de koffiecorner staat, wel, je kan met je collega's een lekker dansje placeren op de tonen van The Village People. Dit is YMCA.

vanavond in de playlist van de Dance Classics hier bij Melinda FM. Komt uit de 90's. Me and My and Dub-Bidab. Zometeen Freddie Mercury met Living on My Own. Maar eerst gaan we luisteren naar nieuwe Lulu.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met Info.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via Call Cleaning.

0: unieke samenwerking en voorlopig de enige samenwerking tussen Reggie en Laura Tesoro. En Bound to be Me. En op vrijdag dan gaan we altijd op zoek in mijn privé vinylplatencollectie. Op zoek naar dat mooie vinylplaatje uit de 70s.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 9 oktober 1976. Mon Amour betekende de grote doorbraak voor de groep BZN. Het werd onder andere gezongen door Annie Schilder. Mon Amour stond 5 weken op nummer 1 en de groep koos hiermee voor een volledig nieuwe muzikale richting. Dat bleek een schot in de roos. Het succes zorgde voor een lange carrière in Nederland. BZN werd een van de populairste band van het land. Hun herkenbare sound bleef jarenlang succesvol. Mon Amour blijft echter hun bekendste hit. Het is een echte klassieker van eigen bodem.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Patrick. Plaatje van 6 jaar geleden. En helemaal weg van jou. Jan Snel staat klaar voor de lunchbreak tussen 11 en 1 hier bij Melinda FM. Volgende week dan zijn we graag terug elke weekdag tussen 10 en 11 met Music at Work. Een fijn weekend iedereen. Ik heb voor jullie nog Should I Do It van de Pointer Sisters.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Twee gepensioneerden herstellen vrijwillig meer dan 50 bronzen naamplaten van de militaire begraafplaats in Houthulst. Hugo de Jager uit Zedelgem en Dirk de Metz uit Lembeke herstellen de platen nadat dieven ze van de graven hadden gerukt. Ze werkten daarvoor wekenlang in een depot van het toekomstige tankmuseum in Ieper. En tegen wapenstilstand op 11 november moeten de naamplaten opnieuw op de graven zitten. De bouw van de nieuwe woontoren Petit Rouge in Blankenbergen loopt opnieuw vertraging op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die stelt de zaak voor onbepaalde tijd uit. Eerst moet het Grondwettelijk Hof duidelijkheid geven over een wetsartikel. Pas daarna beslist de Raad of de vergunning eventueel wordt vernietigd. Metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselare vraagt het faillissement aan. En daardoor dreigen zo'n 135 werknemers volgende week al hun job te verliezen. De vakbonden die reageren verrast. Ze hielden rekening met een mogelijke sluiting, maar een faillissement zagen ze niet aankomen. Op de Scheepsdalenbrug in Brugge is de boodschap Samen over de brug verschenen. Kinderen, vrijwilligers en buurtbewoners die maakten de tekst zichtbaar door vuil van de brug weg te wassen. Die techniek heet clean tagging. En met de actie willen de initiatiefnemers mensen uit verschillende buurten, generaties en achtergronden met elkaar verbinden en eenzaamheid tegengaan. De sponsors van voetbalclub KV Diksmuiden Oostende dreigen na dit seizoen hun financiële steun stop te zetten. Dat schrijven ze in een open brief aan het clubbestuur. Volgens de sponsors schaadt de recente heisa rond een bestuurslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag het imago van hun bedrijven. Ze eisen maatregelen. In Menen zijn twee verdachten aangehouden voor een moord. Het slachtoffer is een 41-jarige man die dood werd teruggevonden in de koffer van een wagen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De verdachten zijn een 49-jarige vrouw en een 68-jarige man. Beiden komen uit Egypte.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zwaar bewolkt met af en toe regen of motregen. Later wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Vanavond trekt opnieuw regen over het land en de minima die liggen tussen 14 en 18 graden. De zuidwestenwind neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee tot 70 km per uur. Vannacht wordt het geleidelijk aan droger met enkele opklaringen en plaatselijk nog wat buien. Het weekend dan, zaterdag en zondag, krijgen we geregeld zon, afgewisseld met wolken en kans op een bui. De temperaturen die liggen dan tussen 11 en 15 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Een vrolijk zomersnummer van Stevie Wonder. En dat zullen we kunnen gebruiken, want het is vandaag een donkere dag. We hebben zowaar de verlichting hier in de studio moeten aansteken. Goedemorgen toch. Welkom erbij. Tot een uur of één is dit een dubbele aflevering van de Lunchbreak. Ik heb mijn goede vriend Jelly Roll meegebracht. He's good. Woo!

Het is zo'n ding dat ze in principe moeten terugkomen naar de eigenaar, maar meestal als je het weggooit, ja, is dat de laatste maal dat je het gezien hebt. Yellow Boomerang van Middle of the Road, van ook alweer een hele tijd geleden hoor, 1973. Ik las hier net dat Spilly, eerste winnaar van Big Brother, weten nog wel, Steven Spillebeen uit Roeselare, mogelijk wel eens zijn rijbewijs voor lange tijd zou kunnen kwijtspelen. Hij is gepakt voor vluchtmisdrijf.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Meghan Trainor, it's all about the bass. Straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende dagen. Het weekend, ja, dat ziet er vrij goed uit hoor. Bart De Wever, die is nog steeds op zoek naar miljarden. Misschien moeten we eens gaan meezoeken. Ik zou er ook wel eentje kunnen gebruiken. Chaperone, het zonnetje in huis vandaag.

Wat een vrouw, wat een stem. Chapel Roan met The Subway. We gaan straks een vraag stellen aan artificiële intelligentie. Vandaag gaat het over onze huisdieren. Maar eerst eens even kijken wat het weer voor ons in petto heeft.

toen we daar straks richting studio reden, was het zwaar bewolkt, regenachtig. En dat blijft het ook de rest van de dag. Temperatuur 18 graden, dat valt nog wel mee. Zwaar bewolkt dus, af en toe wat regen. Morgen en overmorgen, zaterdag en zondag, dat zijn dagen om te koesteren. Slechts 14 graden, maar we krijgen zowaar terug de zon te zien. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag zwaar bewolkt, zou droog blijven. Temperaturen 17, 18 graden. En volgend weekend, maar dat valt nog wel even af te wachten, zou het zowaar terug mooi weer worden.

Een herfstwandeling in het park, waarom niet? Het moet kunnen, Nick Straker Band met A Walk in the Park. Een huisdier beïnvloedt ons lichaam en onze geest op verschillende positieve manieren. Hormonen van geluk en rust, aaien en knuffelen zorgen voor de aanmaak van oxytocine, serotonine, dopamine en endorfine. Veel fines en dat zou de stress verminderen. Onze vraag van vandaag aan artificiële intelligentie. Wat doet een huisdier met ons? En vooral, wat kost ons een kat zo ongeveer per jaar?

Afrojack en The Sick Individuals. Wat een naam. The Last Time. Wij vroegen aan de AI wat kost een kat per jaar en kregen hier als antwoord 400 tot 600 euro per jaar. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de aanschaf van die poes. Is het een raskat of een straatkat? Jaarlijkse kosten per categorie voeding 240 tot 720 euro per jaar. Kattenbakvulling 60 tot 360 euro per jaar. Dierenarts reken maar 80 tot 250 euro. Extras 30 tot 50 euro per jaar voor kattenspeeltjes. En vervanging van versleten spullen. Eenmalige kosten het eerste jaar dus met andere woorden. 150 tot 500 euro. Dat heeft te maken met kattenbakken, kraphalen, mandjes, chippen, sterilisatie, castratie. En zo verder en zo verder.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Wij lezen hier net dat Nidal Hassan zal geëxecuteerd worden door middel van het vuurpeloton in Texas. En dat dat allemaal live te zien zal zijn op de Amerikaanse televisie. Nu moeten ze wel een beetje opletten, want het gaat er af en toe wel eens mis in Amerika wat die executies betreft. U herinnert zich nog vorige week de dodelijke injecties die blijkbaar dan toch niet zo dodelijk waren. Stan van Samang, een ster. Ja.

Joe Lemaire, Flutes, Je suis venu te dire que je m'en vais. Ja, het is ook zo. We gaan er even tussenuit voor nieuws en weer. Zijn er straks terug na 12 uur voor deel 2 van de lunchbreak. Alvast een smakelijk eten toegewenst.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
2: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
1: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
3: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat €700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
1: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Het is een nummer uit 1989. Als we goed kunnen rekenen, is dat zo'n 37 jaar geleden. We staan telkens toch versteld hoe lang dat alweer is en hoe snel het alweer voorbij ging. Wij lazen hier net dat de mannenpil eraan komt, maar ja, dat de vrouwen toch twijfelen om de verantwoordelijkheid uit handen te geven. Ja, dames, ik denk dat jullie groot gelijk hebben. Ik zou er ook maar heel voorzichtig mee zijn. Goedemiddag, welkom erbij. Lunchbreak tot 1 uur nog.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Er zitten heel wat beestjes vandaag in het programma. Deze was een Tame Impala met Dracula. En dit is er ook eentje. Een Eagle. Merel's in trouwens. Eagles, Heartache Tonight.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Soul Believer Johnny Hates Jazz en Jackie Graham. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie daar straks tussen 11 en 12. Wij vroegen hoeveel een kat kost per jaar. Wel, nu willen we wel eens weten hoeveel een hond kost per jaar.

0: Alex Warren en Passenger, wij vroegen aan AI, wat kost een hond per jaar? Wel, een hond kost gemiddeld 1000 tot 2200 euro per jaar. Ongeveer 85 tot 180 euro per maand. En dat grote verschil, dat hangt natuurlijk af van de grootte van de hond, het soort voer, de levensstijl en de dierenarts. Voeding ongeveer 20 tot 100 euro per maand mag je rekenen. Grote honden die eten natuurlijk meer. Dierenartskosten 100 tot 300 euro per jaar. Heeft te maken met inentingen, ontworming en ontvlooiing. Je kan eventueel een verzekering nemen. Dat kost je 20 tot 60 euro per maand, maar dat is optioneel. Extra's zijn trimmen, hondenpension, hondenschool. Dat kost je zo'n 100 tot 1500 euro extra per jaar. En reken er ook nog bij de aanschaf van het beest natuurlijk. 100 euro voor een asielhond tot 2000 euro en meer voor een rashond via een fokker. Benodigdheden: mand, riem, voerbak, speelgoed, chippen en registreren. En dat laatste, dat is verplicht in België.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Hij was slechts 58. Dat is veel te jong voor Walter Grootaars, want hij is er ondertussen 71. En zo zijn wij meteen aan het eind gekomen van deze vrijdagse aflevering van de Lunchbreak. 2 uur lang tussen 11 en 1 uur. En we gaan dat nog eens overdoen maandag. Ik wens u een ongelooflijk weekend toe. Geniet ervan. Het wordt schoon weer. Ideaal voor een strandwandeling of even door het bos te wandelen. En veel plezier met de collega's. Graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
2: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
1: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over Kleuterdien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeffer Massa.
3: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
1: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
4: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
1: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

It's a small town boy en dit al met Bronski Beat. Welkom en dit allemaal met de muzikale matinee. Het eerste gedeelte alvast met Mike. Straks ga ik je meenemen naar het Vlaams roodbruin bier. Want die krijgt dus nu eindelijk de Europese bescherming. Gaan we ook nog eens naar Houthuis. Heb ik wat nieuws uit Oostende.

Joe Cocker, n'oubliez jamais. Het Vlaams roodbruin bier, dat geniet dus voortaan van Europese erkenning. De Europese Commissie heeft dus de registratie van het West-Vlaamse streekproduct als beschermende geografische aanduiding goedgekeurd. Het gemengd gegist bier wordt gerijpt in rechtopstaande eikenhouten vaten. Het streekproduct wordt gemaakt in de regio Roeselare, Tilt en Kortrijk. De oudste beschrijving ervan gaat terug naar 1851. Al is de traditie wel nog ouder, want het Vlaams roodbruin bier steunt op een zeer lange brouwtraditie en de vakkennis van lokale brouwers. Het bier zelf vervoegt zo onder meer de Gerardbergse mattetaart en de Limburgse vlaai op de Europese lijst van meer dan 3900 beschermde streken.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Not at this party. Laatstejaars leerlingen technische wetenschappen elektromechanisatie van Tsaam Kardijn in Diksmuiden onthullen nu zondag aanstaande een zonwijzer en dit aan de kerk van Houtulst. De constructie waaraan de leerlingen een schooljaar lang werkten komt bij de engel met het schild aan de zuidgevel. En de kerk is wel niet precies naar het zuiden gericht, hoewel dat wel voor een zonnewijzer nodig is. En daarom maakten de leerlingen extra berekeningen, zodat de schaduw de juiste tijd gaat aanwijzen. De lasafdeling hielp ook nog eens bij die uitvoering. Het idee sluit dan aan bij de geschiedenis van de kerk uit 1922. Volgens de kerkfabriek wilde de architect bij de engel aan de zuidkant een zonnewijzer plaatsen. Een eeuw later wordt het dan toch nog werkelijkheid. En dat is voor zondag aanstaande.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infrarood.

Oostende tenslotte organiseert rond de Werelddag van Verzet tegen Armoede activiteiten over leven met een beperkt inkomen. In een grote post in de bibliotheek Chris Lambert in Oostende. In de locatiezaal van de grote post is er nog tot en met 19 oktober de korte stop-motion film. Er was eens geen sprookje te zien. Mensen in armoede maakten die samen met kunstenaars Koen en Griet. En de bibliotheek die toont in oktober ook een leven in armoede zit vol drempels. En dit samen nog met Diver. Zaterdag 17 oktober, dat is dus volgende week zaterdag, is er om 11:55 soep met brood bij een tent aan de bibliotheek, waar mensen in armoede getuigenissen gaan delen. Om 13:30 speelt ook nog eens de improvisatiegezelschap Impromer in de Forumzaal.

Move Joe en Kano Joy en Pile. Zo. Voor vandaag zit het er eigenlijk op. En eigenlijk voor deze week, want we zijn vrijdag. Dat betekent dat ik jullie een heel fijn weekend ga toewensen. En dat wij nieuwe afspraken maken voor de muzikale matinee. En dit dan om maandag aanstaande. Straks krijg je het tweede gedeelte van het muzikale matinee. Tot maandag. Ciao.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Menen zijn twee verdachten aangehouden voor een moord. Het slachtoffer is een 41-jarige man die dood werd teruggevonden in de koffer van een wagen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De verdachten zijn een 49-jarige vrouw en een 68-jarige man. Beiden komen uit Egypte. Metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselare vraagt het faillissement aan. En daardoor dreigen zo'n 135 werknemers volgende week al hun job te verliezen. De vakbonden die reageren verrast. Ze hielden rekening met een mogelijke sluiting, maar een faillissement zagen ze niet aankomen. Twee gepensioneerden herstellen vrijwillig meer dan 50 bronzen naamplaten van de militaire begraafplaats in Houthulst. Hugo de Jager uit Zedelgem en Dirk de Metz uit Lembeke herstellen de platen nadat dieven ze van de graven hadden gerukt. Ze werkten daarvoor wekenlang in een depot van het toekomstige tankmuseum in Ieper. En tegen wapenstilstand op 11 november moeten de naamplaten opnieuw op de graven zitten. Door het stormweer heeft de organisatie van de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist de planning aangepast. De keuring van de oldtimers vond plaats aan het casino in plaats van aan het startpodium op het Albertplein. Door de hevige wind was dat daar niet veilig. Ook enkele locaties voor het publiek gingen later open. De rallypiloten die laten zich niet tegenhouden. Zij zeggen ook vandaag met het dak open te rijden. De bouw van de nieuwe woontoren Petit Rouge in Blankenbergen loopt opnieuw vertraging op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die stelt de zaak voor onbepaalde tijd uit. Eerst moet het Grondwettelijk Hof duidelijkheid geven over een wetsartikel. Pas daarna beslist de Raad of de vergunning eventueel wordt vernietigd. In Wevelgem heeft de politie een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Agenten die vonden er 2800 kilogram tabak en sigaretten. In het gebouw stonden ook 27 bedden voor arbeiders. De douane heeft dit jaar in ons land al 13 illegale sigarettenfabrieken ontmanteld. En dat is een record.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zwaar bewolkt met af en toe regen of motregen. Later wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Vanavond trekt opnieuw regen over het land en de minima die liggen tussen 14 en 18 graden. De zuidwestenwind neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee tot 70 km per uur. Vannacht wordt het geleidelijk aan droger met enkele opklaringen en plaatselijk nog wat buien. Het weekend dan, zaterdag en zondag, krijgen we geregeld zon, afgewisseld met wolken en kans op een bui. De temperaturen die liggen dan tussen 11 en 15 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Cutting Cool met I Just Die In Your Arms Tonight. Een van die typische jaren 80 hits die je meteen herkent vanaf de eerste gitaarklanken. Hè? Maar wist je trouwens dat de titel niet echt over overlijden gaat? Het is een beeldspraak van een intens gevoel na een liefdesnacht. Maak dat mee, zeg. En daarmee is ook deze vrijdagseditie van Matinee helemaal vertrokken. Goedemiddag, ik ben Guy de Bakker. En ik hou je nog tot 3 uur gezelschap met de mooiste muziek, leuke verhalen achter de songs en natuurlijk heel veel klassiekers. Fijn dat je erbij bent. Waar je ook luistert, blijf gezellig afgestemd op Radio Melinda.

Het is ook al 4 jaar geleden dat ze nog meedeed aan de Voice van Vlaanderen, deze Lien de Douw. Ze komt uit Gent en ze heeft nog een groot hit gehad vorig jaar samen met Jaap Reesma. Misschien herinner je dat nog wel, met of zonder jou. Belinda, zeer goedemiddag als je net bijkomt. En laten we nu even deze dame aan het woord. Dit is Dua Lipa, Be The One.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Sommige nummers zorgen tientallen jaren later nog altijd voor discussie. Hè? En dat is zeker het geval voor deze You're So Vain van Carly Simon uit 1972. Hè? Het lied gaat over een zelfingenomen man die denkt dat alles om hem draait. Sinds de release vragen fans nog altijd af over wie Carly Simon het nummer precies schreef. Ze heeft door de jaren heen altijd...

hints gegeven, maar de volledige waarheid heeft ze nooit prijsgegeven. Wat ik u nu ga vertellen, is wel waar.

0: In zijn jonge tijd was het nog in Boy George. Samen met de Celtic Club en Time. Melinda FM, straks heb ik voor jou trouwens nog een leuke klassieker. We gaan terug naar de jaren 70 en dat gaan we doen met Jimmy Frey. Denk maar eens goed over na. Welke plaats zouden wij bovenhalen?
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, deze Jimmy Frey was jarenlang een van de populairste Vlaamse zangers en scoorde heel wat klassiekers die vandaag nog altijd bekend zijn. Zoals deze uiteraard, hè. Zo mooi, zo blond en zo alleen. We gaan nog even naar de jaren 80 samen met deze grote klassieker van de Jam. Want frontman Paul Weller schreef het nummer trouwens ook als kritiek op een sombere leven en een werkloosheid in veel Britse steden begin jaren 80. De Jam hier bij Belinda FM 19-2.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Deepish Mode and I Just Can't Get Enough. Wel, dat gevoel hebben wij ook en daarom gaan we er vandaag nog een rondje bij doen op onze rotonde. Welkom op de vrijdagaflevering.
1: It's

Liefde kan soms wel blind zijn. Too blind to see what you are doing. Dit was Kim Sims. Bijna 1 op 3 Vlamingen die door te lang thuis zitten uit zijn uitkering verloor, is weer aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Zoël Dimir. Dit zijn toch hoopgevende cijfers. De meeste mensen die terug aan het werk gingen, komen uit West-Vlaanderen, zo'n 35%. Gevolgd door Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Hoe het zit in Wallonië, dat is niet geweten. Maxime en Babette.

waar het allemaal begon voor Tom Dice, Me and My Guitar. Influencer en bokser Jake Paul en wedergeld van Jutta Leerdam heeft groen licht gekregen om weer te boksen na zijn kaakbreuk. Hij zou zijn retour heel groot zien, alhoewel hij gezegd had voor zijn kaakbreuk dat hij zijn lesje wel geleerd had door grote namen als Anthony Joshua uit te dagen, maar aan zijn organisatie MVP heeft hij laten weten dat hij het wil opnemen tegen bekende boksers en MMA-vechters. Zorgen jullie voor de namen, ik zorg voor de rest, aldus Jake Paul. Als dat maar goed afloopt. En van het ene gitaarwonder naar het andere. Dit is Ed Sheeran.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Volgens Sister Sledge zijn we allemaal wel een klein beetje familie van elkaar. We are family. Travis Barker, de drummer van Blink-182, is dinsdag geopereerd aan zijn arm. Hij kampte al enkele maanden met een geknelde zenuw en dit is uiteraard heel vervelend voor een drummer. Eerder al kreeg hij een vingeroperatie en in 2022 werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een aalvleesklierontsteking. Binnen een tweetal weken hoopt Travis weer fit te zijn en terug Blink-182 te kunnen vervoegen.

Hoe zou het nu gaan met deze Britney Spears? In ieder geval, ze heeft al een palmares om u tegen te zeggen. En daar waren wij getuige van met veel van haar hits. Sometimes was dit. Voor wie van vinylplaten houdt, is er op zondag 11 oktober, dat is nu zondag dus, een platen- en cd-markt in Hoogleden. Vanaf 10 uur zijn liefhebbers welkom in de Centrumzaal Kerkstraat 17 in Hoogleden. En de toegang, die is volledig gratis. Muziek van Calvin Harris en Jazzy.

De Duitse popgroep Modern Talking met hits zoals Sherry Sherry Lady, Brother Louie en You're My Heart, You're My Soul hebben ze meerdere malen de hitparades gehaald in 80. En wij kozen er nog voor zo eentje, Geronimo's Cadillac. En dit is de jeugdrevelatie van 2026. BTS.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het blijft nog altijd aangenaam om haar even terug te horen op de radio. Tante Tina Turner en haar grote steamy windows. Spilly, we kennen hem nog van de eerste serie van Big Brother, lijkt buiten zijn bekendheid ook nog een aardig palmares op te bouwen in de politierechtbank. Hij werd al 3 keer veroordeeld voor een alcoholintoxicatie en nu moet hij verschijnen voor een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselare. Met zijn in totaal 10 eerdere veroordelingen twijfelt zelfs zijn advocaten of de rechtbank niet zal opteren om hem helemaal rijongeschikt te verklaren. Niet bepaald goede vooruitzichten voor Spilly. Vandaag valt het verdict.

Hou haar in ieder geval goed vast. Een gouden raad van Undercover. Never let her slip away. En meteen zijn al onze rotondes voor deze week opgesoupeerd. Het is weekend voor ons en we gaan er vandaag uit met Sabrina Carpenter en Taste. Nog veel plezier met de collega's en tot maandag. Oh.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Door het stormweer heeft de organisatie van de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist de planning aangepast. De keuring van de oldtimers vond plaats aan het casino in plaats van aan het startpodium op het Albertplein. Door de hevige wind was dat daar niet veilig. Ook enkele locaties voor het publiek gingen later open. De rallypiloten die laten zich niet tegenhouden. Zij zeggen ook vandaag met het dak open te rijden. Metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselare vraagt het faillissement aan. En daardoor dreigen zo'n 135 werknemers volgende week al hun job te verliezen. De vakbonden die reageren verrast. Ze hielden rekening met een mogelijke sluiting, maar een faillissement zagen ze niet aankomen. De sponsors van voetbalclub KV Diksmuiden Oostende dreigen na dit seizoen hun financiële steun stop te zetten. Dat schrijven ze in een open brief aan het clubbestuur. Volgens de sponsors schaadt de recente heisa rond een bestuurslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag het imago van hun bedrijven. Ze eisen maatregelen. In Wevelgem heeft de politie een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Agenten die vonden er 2800 kilogram tabak en sigaretten. In het gebouw stonden ook 27 bedden voor arbeiders. De douane heeft dit jaar in ons land al 13 illegale sigarettenfabrieken ontmanteld en dat is een record. Op de Scheepsdalenbrug in Brugge is de boodschap Samen over de brug verschenen. Kinderen, vrijwilligers en buurtbewoners die maakten de tekst zichtbaar door vuil van de brug weg te wassen. Die techniek heet clean tagging. En met de actie willen de initiatiefnemers mensen uit verschillende buurten, generaties en achtergronden met elkaar verbinden en eenzaamheid tegengaan. De bouw van de nieuwe woontoren Petit Rouge in Blankenbergen loopt opnieuw vertraging op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die stelt de zaak voor onbepaalde tijd uit. Eerst moet het Grondwettelijk Hof duidelijkheid geven over een wetsartikel. Pas daarna beslist de Raad of de vergunning eventueel wordt vernietigd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zwaar bewolkt met af en toe regen of motregen. Later wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Vanavond trekt opnieuw regen over het land en de minima die liggen tussen 14 en 18 graden. De zuidwestenwind neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee tot 70 km per uur. Vannacht wordt het geleidelijk aan droger met enkele opklaringen en plaatselijk nog wat buien. Het weekend dan, zaterdag en zondag, krijgen we geregeld zon, afgewisseld met wolken en kans op een bui. De temperaturen die liggen dan tussen 11 en 15 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert.

Ja, blijft goed klinken, hè, deze plaat uit 1988. Je hoorde Womack en Womack en Life Just a Bell Game. Zeg, vrijdag, goedemiddag en welkom bij de Spits op Melinda FM hier. Dat is eigenlijk wel een woord waar wat muziek in zich heeft, hè. Vrijdag. Want vrijdag betekent, de werkweek die zit erop, of toch bijna. De boodschappen moeten misschien wel nog gebeuren en de koelkast misschien moet nog gevuld worden. Maar vooral, het weekend staat voor de deur en daarom maken we er vandaag een gezellige spits van. We gaan het hebben over brieven en post, want vandaag is het Wereldpostdag. Hebben we het over eieren, want ook die staan vandaag internationaal in de belangstelling. En er is natuurlijk ook muziekgeschiedenis te schrijven op deze dag, want op deze dag in 1940 werd John Lennon geboren. En we vergeten ook onze Belgische trots niet. Jacques Brel overleed op 9 oktober van het jaar 1978. En tussendoor natuurlijk ook nog muziek en leuke weetjes, dus zet je werkdag maar stilaan op pauze, want de spits begint. En dat doet hij met de dinnerparty, daar zijn we op uitgenodigd, samen met Nine Horan.

We zaten midden jaren 90 met deze van Céline Dion. It's All Coming Back to Me Now. Een van die, ja, zeg maar, talloze hits die de dame opnam natuurlijk. Dit was er dus ook zo eentje van en die hoorde je hier bij ons op deze vrijdag in deze aflevering van De Spits. Wat ik ook al vertelde bij het begin van deze uitzending is dat het vandaag de Wereldpostdag is. En misschien denkt u nu, post, bestaat dat nog? Ja hoor, zeker weten. Al lijkt het soms alsof de brievenbus tegenwoordig vooral gevuld wordt met reclame en facturen. Maar ooit was een brief wel echt iets bijzonders. U schreef een brief, u plooide het papier, u stopte het in een envelop, een postzegel erop en dan begon het wachten. Geen blauwe vinkjes dus, geen gelezen om 16:23, ook geen antwoord binnen 10 seconden, gewoon afwachten. En misschien maakte net dat het ook zo bijzonder en ja, toch wel een beetje spannend natuurlijk. Nu, op 9 oktober van het jaar 1874 werd de General Postal Union opgericht. Die organisatie groeide later uit tot de Universal Postal Union. En vandaag worden er natuurlijk nog altijd miljarden poststukken verstuurd. Maar wees nu eens eerlijk, wanneer hebt u voor het laatst nog een echte persoon brief gekregen. Geen factuur, dat bedoelen we niet. Ook geen reclame, geen kaartje met een voorgedrukt tekstje, maar echt een brief. En misschien is het dus wel eens tijd om er opnieuw eentje te schrijven. Nu, ik moet eerlijk toegeven, begin deze week was het mijn verjaardag en ik mag toch wel zeggen dat ik een paar handgeschreven kaartjes mocht ontvangen per post. Dus het is nog niet allemaal naar de wuppen, zoals het dan zo heet natuurlijk. Goed, zullen we eens een nachtje doorbrengen in Amsterdam? Dat lijkt me een strak idee te zijn. Dat in het gezelschap van, jawel, Bazaar.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Dat is ook zo eentje die in de lift zit natuurlijk. En al een tijdje in de lift zit wat betreft onze Vlaamse muzikale geschiedenis, zeg maar. Je hoorde Berre met Running. Daarvoor nog Maroon 5, dus met Move Like Jagger. Ze kregen de vocale steun van Christina Aguilera. We hadden het gisteren nog in ons programma over de octopus, weet u nog wel? Wel, vandaag wil ik het toch eventjes stilstaan bij de vis van het jaar. Die werd eerder deze week uitgeroepen. En de eer valt dit jaar al aan de zeekat. Die is dus uitgeroepen tot de vis van het jaar. Nu we toch in de voeding zitten, eigenlijk iets helemaal anders misschien. Want vandaag is het ook Wereldeidag, ofwel de World Egg Day. Het ei dus. Een voedingsmiddel dat waarschijnlijk in bijna elke Belgische keuken wel eens aanwezig is. Gebakken, gekookt, in een omelet, in cake, mayonaise, pasta of gewoon een eitje bij het ontbijt. En eigenlijk is het een van de meest veelzijdige voedingsmiddelen die er bestaan. Maar de grote vraag op vrijdagmiddag is natuurlijk, wat maakt u ermee? Bent u iemand van het zachtgekookte

0: eitje of moet het hardgekookt zijn? Een spiegelei, een roerei, een omelet of misschien zegt u, ik krijg mijn dag niet begonnen zonder een eitje. En dan nog één vraag die we waarschijnlijk nooit definitief zullen kunnen beantwoorden. Wat was het eerst, de kip of het ei? Maar weet u wat, het is vandaag vrijdag. We hoeven niet alles op te lossen. We kunnen dat ook gewoon aan de kip overlaten. Al weet ik niet of die kip dan meteen een antwoord zou kunnen geven natuurlijk. Zo dadelijk in jouw radio is er Lou Reed met Walk on the Wild Side. Melinda
1: FM. Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits bij Melinda FM.

0: Ja, we zaten in de jaren 90 hoor, met deze van de Four Non Blondes en What's Up en daarvoor nog Labi Cifre. Je hoorde hem met Somebody Inside So Strong. Deze 9 oktober, vrienden, is eigenlijk ook een belangrijke datum in de muzikale geschiedenis. Want op deze dag in 1940 werd John Lennon geboren. Een naam die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Hij was Beatle, muzikant en songwriter en iemand die samen met Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr de muziekwereld voorgoed veranderde. Maar John Lennon was natuurlijk meer dan alleen maar een Beatle. Hij maakte ook solomuziek. En hij groeide uit tot een symbool van vrede en idealisme. Op 9 oktober van het jaar 1985 werd in New York het Strawberry Fields Memorial ingewijd. Een plek die vandaag nog altijd verbonden is met een herinnering aan Lennon. Het mooie aan muziek is misschien wel dat iemand tientallen jaren geleden een nummer kon opnemen en dat wij dat vandaag gewoon nog altijd kunnen laten afspelen en altijd kennen. Een stem, een melodie, een tekst en plots zijn we terug in een andere tijd. Dat is misschien wel de magie van radio. We draaien straks een plaat en voor 3 minuten kan de wereld er even helemaal anders uitzien. En dat zou wel eens best kunnen met het plaatje dat nu klaar staat. Eyes on Me, dit is Wiser, samen met Elsie Morawis.
1: Watch closely.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik weet niet of je jezelf bent verloren bij het beluisteren van dit plaatje, maar het is wel de titel hoor. Boosa hoort erbij met Lose Myself, met daarvoor nog de Stars on 45. Ja vrienden, het typische gevoel van een vrijdag. U kent het waarschijnlijk wel. Hè? Op donderdagavond denkt u, morgen is het vrijdag, maar op vrijdagmorgen denkt u dan weer, vanavond is het weekend. En plots lijkt de dag een beetje sneller te gaan. Misschien staat er vanavond niets gepland en eerlijk, dat kan soms heerlijk zijn. Geen agenda, geen afspraken, geen wekker, gewoon thuiskomen, iets lekkers eten, een glas drinken, televisie bekijken of muziek beluisteren via Belinda FM, zou dat kunnen natuurlijk. Je kan ook kiezen voor een boek te lezen of gewoon niets. Want ook niets doen is soms een uitstekende weekendactiviteit. Dus wat uw plannen ook zijn voor dit weekend, maak er iets moois van. Niet noodzakelijk iets spectaculairs, gewoon iets waar u zelf blij van wordt. En dat is misschien nog het beste plan van allemaal. Met dat gevoel wil ik je heel graag het weekend insturen. Ik dank je voor het luisteren naar deze spits. Maandag hebben wij een nieuwe afspraak voor een nieuwe werkweek en een nieuwe spits natuurlijk. En ik laat je vandaag met Pommelien Thijs en Atlas. Fijne vrijdagavond, fijn weekend en tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
2: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
1: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
3: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
1: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
1: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Pareltje uit de hitparades van 1983. Dat was het geluid van 10cc en Feel the Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

was een echte boysband in de jaren 90 en ze hebben de ene grote hit na de andere gemaakt. Het was Boyzone met No Water What. Zo meteen krijg je in die Jubilintje show Monsters and Men. Vrijdagmiddag, dat wil zeggen zometeen.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het waren ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor deze mensen van Monsters & Men. Het was Little Talks. Vrijdagmiddag, dit is Melinda FM. 6 minuten voor 5:30. We hebben Damiano David voor jullie en The Next Summer.

0: Heel wat mensen zullen ongetwijfeld de radio op volle kracht hebben gezet met deze geluiden van Meatloaf. Het was You Take the Words Right Off My Mouth.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De tweede dag van het Assize-proces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
2: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
1: De kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
3: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
1: De 3 mannen die gewond zijn, zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet die verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van de Gerardsbergen heeft de brandweer twee zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. Twee metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersvers Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen is...
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance.

Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Ja.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.